0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat om onder meer slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden en de dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet de investering helpen nieuwe producten sneller op de markt te brengen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat om onder meer slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden en de dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet de investering helpen nieuwe producten sneller op de markt te brengen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat om onder meer slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden en de dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet de investering helpen nieuwe producten sneller op de markt te brengen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: Here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Tijd voor een nieuwe aflevering, een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met de heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Dat is toch een geweldige plaat om mee te beginnen. She Sold Me Magic, dat was er een van Lou Christie. Verderop in het programma besteden wij natuurlijk aan de aandacht van de zeezenders. En de zeezenders van toen door middel van een alarmschijf, een shoeshot, een lieveling, een hitmaker. We weten het nog niet precies, dat gaan we straks eventjes uitzoeken, ja. Glasje water in de studio naast mij, dus dan gaat het helemaal goed komen. Laten we beginnen in het programma. We hebben net gehad Lou Christie met She Sold Me Magic. Dit is de volgende. Die begint heel langzaam, maar hij is wel heel erg goed. Hier is Davy D, Dozy, Bicky, Mick en Tits. Met die geweldige plaat, hier zijn ze met C.

heerlijke plaat of niet, soms deze van David D. Dozy, Bicky McIndits. Met Save Me hier in de Gouden Oude Show met heerlijke muziek van toen, zoals deze. Kennen we deze nog? Hier zijn de Four Tops.

Geweldige opname of niet, soms deze van de voortops. Wat een hits hebben deze mensen gemaakt. Dit was natuurlijk de Bernadette. Tijd voor een lekkere disco knolplaat. Ja, normaal doen wij dan een jingletje ervoor, maar ik weet niet waar die gebleven is. Ik weet het niet. Zeker verdwenen. Ik heb het natuurlijk over Jimmy Bohorn met Dance Across the Floor.

0: kort nummertje, is een kort nummertje, maar wel een leuke plaat of niet soms van Dimmy Bohorn met Dance Across the Floor.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ben vast de enige niet.

wat een heerlijke plaat. Wat een heerlijke plaat hier in het programma. Wat een ongelooflijke goede sound van Tommy Boys en Bobby Hart. Met die Atlas Long. Deze man doet het solo. Toch heel goed. Dat is drie keer heel goed. Ik heb het over Albert Hammond met de Free Electric Band.

was een heerlijke plaat van Albert Hammond met de Free Electric Band. We gaan even naar Nederland toe hier in die gouden oude show. Straks verderop natuurlijk nog aandacht voor de zeezender van toen. Ik heb hem gevonden, maar ik ga het nog niet verraden. Nee, dat is niet leuk. Dat is niet leuk, dat doen we niet. Richting Den Haag gaan wij hier in Zeus en Feyenoord.

Dat was dan de Memories van Neurers en de Fire. Deze knalt erin, hè? You're gonna like it, here's the president. Straks tijd voor de treiterschrijf van Noordzee.

heerlijke plaat van de formatie President met Jorge Connell Like It. Na deze plaat aandacht voor de zeezenders van toen. Dit treedt de schijf van de radio Noordzee Internationaal. Maar eerst deze van Rupert Holmes. MUZIEK

was een treterschrijf van Radio Noordzee Internationaal. Wat een herrie, maar wel een goede plaat van Suzy Quattro. Met The Devil Gate Drive, zo in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Met heerlijke muziek van toen. Uit die jaren 60, 70 en 80. Ik heb een lekker bakje koffie gehad in de studio. Dat zal lekker smaken, doen wij dus voor de quiz.

toch het leuke. Dat is toch het leuke van Lucas, Bianca en Stella LBS. Met LBS hier in het programma met de mooiste muziek is van toen. Oftewel de gouden oude show. Het eerste gedeelte met Patricia Pai. Met Living Without You.

Dat is mooi of niet, soms deze van dametje Patricia Parry. Met de Living Without You Even viooltje erbij. Dat is toch geweldig en prachtige muziek. Hier is het Electric Light Orchestra met de Living Thing.

helemaal uitgedraaid. Wat een prachtige plaat deze, of niet soms deze van de Electric Light Orchestra met The Living Thing. Kennen we deze nog uit het jaar 1979. We gaan naar België toe. De formatie Puzzle met Living in Love.

We hebben toen de tijd te veel gedraaid op Radio Miamigo International. Vanaf het zendschip De Magdalena. Een oude hit maken trouwens van het station met All Living in Love. Een Belgische formatie. Van de Kilory Records. Dat is het label waar veel reclame toen de tijd voor gemaakt werd. Living in Love van Puzzle. Nog twee plaatjes te gaan in de Gouden Oude Show. Het eerste gedeelte weer. Hier is Mac en Katie Gezoen.

Dat is een heerlijke plaat. Of niet soms deze Mac en Kedeke Zoen met Freedom. Ja, ik werd er weer gebeld van dat is, maar nee, dat zijn Mac en Kedeke Zoen. Ja, wel goed opletten graven op dit album, want anders is dit goed. Nee, de laatste in het eerste gedeelte, de Tremolos.

van de laatste in het eerste gedeelte. De Tremolo's met Here Comes My Baby. Originele versie was dit. Het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Dus straks in het tweede gedeelte zou ik zeggen. Tot straks. En nog veel meer muziek uit de jaren 60, 70 en de jaren 80.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Een 43-jarige gedetineerde uit Venlo, die op 20 maart ontsnapte tijdens een ziekenhuisbezoek in Roermond, is gisteren aangehouden in Düsseldorf. Hij zat vast vanwege een Limburgs drugsonderzoek. Nederlandse en Duitse autoriteiten zochten 2 maanden intensief naar hem. Nederland heeft Duitsland om zijn overlevering gevraagd. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel heeft 15 optredens van zijn tournee geannuleerd, waaronder een festival in Parijs in juli. Volgens zijn productiebedrijf wil hij voorkomen dat de evenementen worden verstoord. De artiest ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en trekt zich daarom tijdelijk terug. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms deze van Roy Orbison. Die hebben allemaal lekker meegezongen met Lana. Wat een hits heeft deze man gemaakt. Ongelooflijk, hè? Nou ja, over de vele hits gesproken. Deze man kan er ook wat van.

blijft toch een geweldige plaat, of niet? Maar deze uit het jaar 1976. De formatie Wings hier in de show met de CD Love Song. Snel door met de muziek. Wat dacht je van deze van Hank the Knife met de Jets en de Guitar King?

heerlijke plaat of niet, soms Henk de Nijs met de Jets, met de Guitar King. De muziek altijd kriskras door elkaar heen, hè? Dat is het motto van de Gouden Oude Show. Ja, heerlijke muziek. We gaan naar Nederland toe, naar de plaats Delft. Daar zitten ze, de T6, Silakwit.

plaat of niet, soms deze van de formatie The T-Set met Sea Like Sweet. Als je het hebt ingeschakeld in het tweede gedeelte van de show, hartelijk welkom, hartelijk welkom. En leuk dat je luistert naar de Gouden Oude Show met die mooie muziekjes van toen. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Straks verder op aandacht aan de zeezenders. Door middel van een alarmschijf of een sure shot of een lieveling. We weten het nog niet. Demis Roesels.

originele vinyl. Ze smaken, smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.

hele mooie, fraaie, of niet, soms deze van de Wiet met Where Have You Been in de Gouden Oude Show, tweede gedeelte. Tijd voor een tijdloze single, of niet soms. Ja, dit is zeker tijdloos.

0: Mooi, dat blijft prachtig, of niet? Soms deze van de Cats met WMD. En we gaan terug naar het jaar. Daar komt ie.
1: 1974,
0: dankjewel Tom Collins voor het omroepen van de jaartallen. Een geweldige single uit dat jaar, hier is 10cc.

geweldig, geweldig of niet. Soms deze van de formatie 10cc. Hier in die gouden oude show met de heerlijke muziekjes van toen. Eens even kijken, wat gaan we doen in de show? Oh, laten we een leuke gaan doen van Baccarat. Kennen we nog deze? We gaan Frans praten.

dames van de Yesser I Can Boogie. Was toch een leuke plaat of niet? Soms deze van de dames uit Spanje. Spanje kwamen ze inderdaad. Baccarat was net met Parlez-vous Français. Heerlijke muziek zo in het tweede gedeelte. We zitten alweer ver over het tweede gedeelte van het tweede gedeelte. Ja, snapt u het nog? Ja, ik niet meer, maar hier is Blondie.

0: ook een dame met heel veel hits, of niet soms. Dat was ook een keer met The Islands of Lost Soul, The Tide Is High. Dat was ook zo'n grote hit. En die natuurlijk. Ik heb het over dame Chablondi.
1: Al je jeugdherinneringen, gewoon vandaag, gezellig uit je speakers.
2: Gouwe ouwe.
3: Wauw.
1: Bij Johan de Graaf, de Gouwe Ouwe Show.
2: Lekker hoor.
0: Ja, inderdaad, lekker met de formatie The Sweet, met Little Willie.

gingen we terug naar het jaar 1964, de herkenning toen van de Radio Caroline. Tegenwoordig kan je ook Radio Caroline bezoeken. Je kan het gewoon bezoeken. Nou, je kan naar het schip, de Ross Revenge in de Black Waters, ligt het schip. Kijk even op hun site bij Radio Caroline en dan kan je de boottrips boeken. Ja, ik heb het ook gedaan en het is een zeer grote aanrader, kan ik wel zeggen. Hier is Tom Jones.

Dat is toch heerlijke muziek om lekker mee te zingen of niet. Soms ook als je aan het werk bent, dan wordt het allemaal wat lichter. Wordt het allemaal wat lichter en makkelijker. Wat verteerbaar, zou ik maar zeggen. Help Yourself, dat was er eentje uit het begin jaren 60 met Tom Jones. Meer dan 1968 trouwens, maar goed. Dat was meer eind jaren 60. Goed opletten, de Graaf. The Captain of Your Ship.

Ja, das waren sehr schöne deutsche Schallplatten, oder niet? Von Katja Epstein und Theater. Dan gaan we over zo nog een paar plaatjes te gaan. Dan is het alweer gebeurd voor deze keer. Kennen we deze nogal? Dit is zo'n bekende. Onder het motto Veronica moet blijven. Hier is dat lange ver. En samen met Alice.

is toch geweldig, deze plaat. En het is alweer de ene laatste in de Gouden Oude Show. De Love Affair met Alice. Ja, dan zing ik gewoon ondertussen tijdens dit liedje het Veronica liedje mee. En ja, dat zit er zo in gebakken. En dat zal er ook nooit meer uitgaan met de Love Affair. Dit is de laatste. Hier is Jackie DeShannon.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit Os aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot tussen Berchem en Herpen en is vermoedelijk door een misdrijf omgekomen. Een eerder aangehouden 33-jarige man blijkt onschuldig. Bij een ongeluk in North Dakota ontsnapten ongeveer 2 miljoen bijen toen een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde na een uitwijkmanoeuvre. De chauffeur werd honderden keren gestoken en belandde in het ziekenhuis. De snelweg was uren afgesloten. Imkers hielpen de bijen vangen. Omwonenden met een allergie werd geadviseerd binnen te blijven. Een 43-jarige gedetineerde uit Venlo, die op 20 maart ontsnapte tijdens een ziekenhuisbezoek in Roermond, is gisteren aangehouden in Düsseldorf. Hij zat vast vanwege een Limburgs drugsonderzoek. Nederlandse en Duitse autoriteiten zochten 2 maanden intensief naar hem. Nederland heeft Duitsland om zijn overlevering gevraagd. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel heeft 15 optredens van zijn tournee geannuleerd, waaronder een festival in Parijs in juli. Volgens zijn productiebedrijf wil hij voorkomen dat de evenementen worden verstoord. De artiest ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en trekt zich daarom tijdelijk terug. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Goedemorgen.

0: lekkere zomerse plaat om mee te gaan beginnen. Desmond Dekker en de Aces en uiteraard Israel Light.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: En ook een hele goede morgen allemaal, luisteraars. Welkom op deze prachtige, mooie zaterdagochtend. Het is even over de klok na 9 uur. En dat betekent dat we weer een uur lang mogen doordraaien hier op de Gouden Oude Zender Radio Emmeloord. En zoals gebruikelijk met heel veel muziek uit de jaren 60, jaren 70 en jaren 80. We gaan ook nog eens even lekker 40 en 50 jaar terugblikken. Wat stond er destijds allemaal in de Nederlandse top 40? En uit deze twee lijsten uiteraard een aantal leuke platen. Dus dan komen we uit de 1986 en ook 1976 en dan alweer eind mei. Ja, nog even en de maand mei zit er alweer op. En dan beginnen we met de zomermaanden. Juni. En tot nu toe hebben we toch al een prachtig mooie zomerse week achter de rug. Met dito temperaturen. Dus ik zou zo zeggen, laat uw weekend of uw zaterdagochtend lekker beginnen met een krantje, een croissantje en een kopje koffie al thee al naar gelieve erbij. En op de achtergrond uiteraard ons radiostation Muziek vanaf de Zeebodem. Wij zijn Radio Emmeloord. Ik wens u een hele goede morgen.
1: Radio Emmeloord. Met de beste gouden ouwe.

Toch wel een hele grote, hè, voor de Bengals Eternal Flame. We hebben destijds een boel leuke plaatjes gemaakt, zo in de jaren 80. Manic Monday, dat was er eentje. En Walk Like an Egyptian, dat was natuurlijk die andere grootheid, hè. Zo, goedemorgen Radio Emmeloord. Leuk dat je luistert op deze mooie zaterdagochtend. En dan nu iets leuks van de dijk. En ze kwam binnen zonder kloppen.

0: Wederpop in optima forma. Jawel, binnen zonder kloppen, de dijk. Waanzinnige muziek, hè? Zo uit de jaren 80 afkomstig natuurlijk. Met Huub van der Lubbe natuurlijk, rondom de dijk. Ja, prachtig om dit nog eens een keer weer zo te draaien.
1: Morgen.
0: En dan nu even iets leuks van Charles Aznavour. Ja,

Old-Fashioned Way. Charles Aznavour. Onlangs vond ik op... de Vlooien maakte hier een cd'tje van de beste man. Voor mijn liefste €2. Ik denk bij mezelf van nou en verrek zeg. Allemaal lekkere muziek. En daar laat ik u dan ook even van deelnemen. Zo hier op de zaterdagochtend op Radio Emmeloord. Trouwens, ik heb ook een leuk

toch wel een begrip, hè? Welke langzamerhand is overgewaaid van Amerika zo hier ook naar Nederland. Je wordt ermee doodgegooid met de Black Friday deals. Persoonlijk doe ik er eigenlijk niet mee. Sterker nog, ik zou eigenlijk niet eens weten wanneer het volgende keer weer is Black Friday. Vrienden, we gaan eens even lekker terug naar 1986. En toen won België het Eurovisie Songfestival. Jawel, weet u nog wel? Sandra Kim met Je t'aime la vie. Die gaan we eens even lekker draaien. 40 jaar terug in de tijd. Toen kwam ze binnen in de Nederlandse top 40.

0: Sandra Kim en Je t'aime la vie. 40 jaar geleden de populairste plaats op het Eurovisie Songfestival. En België won daarmee. Volgens mij was het nog de inzending van Wallonië. We gaan gelijk nog eens even de nummer 1 hit draaien van destijds.
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.
0: En dat is nog steeds Sam Cooke. What a Wonderful World.

Sam Cooke, What a Wonderful World. Mede dankzij een reclame van een grote spijkerbroekenfabrikant stond dit destijds op nummer 1, 40 jaar geleden, eind mei, begin juni van het jaar 1986.

stemmetje deze, hè? Teddy Swims. En zijn laatste hit, Guilty. Afkomstig van het album I've Tried Everything But Therapy. En part 2, toe, daar stond het dan op. Het is trouwens ook leuk. Manfred Mann's Earth Band.

lekkere muziek hoor, zo op Radio Emmeloord gedraaid. Muziek vanaf de zeebodem op de zaterdagochtend. Mijn naam is Peter Nijdam en we zijn lekker bezig met het programma Doordraaien. Zoals gebruikelijk elke zaterdagochtend, zo tussen 9 en 10 uur. En staan we toe dat we eens even een half eeuw teruggaan in de tijd. Terug naar eind mei van het jaar 1976.

002-345-709. Dat is hun nummer. En u mag bellen, vrienden. Ja. Of ze opnemen, weet ik niet. De Trinity was hier voor verantwoordelijk. En we zitten in 1976 alweer. Zo'n 50 jaar geleden.

Onze nachtegaaltje hoor. Maxime Nightingale. Right back where we started from. En dan kan je trouwens vertellen dat we ook een nieuwe nummer 1 hebben. Want verleden week nog op nummer 1 Sammy Davis Jr. met Beretta's Theme. En die is in de zesde week gezakt van 1 naar nummer 7. Dus we hebben zometeen een nieuwe nummer 1. Maar eerst deze nog eens even lekker draaien, vrienden. Tenminste, als hij wil. Nou, hij wil niet. Hij weigert. Ik heb last van een weigeraar. Nou, dan zal ik even kijken van of ik hem in een andere cd-speler kan drukken. Ik wist niet dat hij problemen gaf. Julian Clerk, daar heb ik het trouwens over met This Melody. Als het goed is, komt hij er nu aan. Tenminste... Ja, kijk eens. Het heeft even geduurd. This Melody...

0: Queen of Disco werd ze ook wel genoemd. Donna Summer, Call It Be Magic. Stond 15 jaar geleden heel hoog in de Nederlandse top 40. En ik heb het al verteld, we hebben een nieuwe nummer 1. Doorgestegen naar nummer 1 Ferrari. Een groep met een Nederlandse oorsprong natuurlijk. Het kwam uit het Brabantse Heusden. Hier zijn ze nog eens een keer weer op nummer 1 met Sweet Love.
1: Muziek uit de jaren 70.
2: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.

0: Ferrari met Sweet Love. Brabantse formatie stonden hiermee met dit nummer Sweet Love op nummer 1, precies 50 jaar geleden. Hey vrienden, het loopt later richting 10 uur zometeen. Aan de andere kant niemand minder dan Kees Bakker. Ik ga zometeen een plaats voor hem maken. Ik laat jullie achter met nog een laatste plaatje van Sandy Shaw en een poppetje in de string. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag. Morgenmiddag ben ik er weer tussen 1 en 2 met een nieuwe aflevering Doordraaien.
1: Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid.
2: AM 747.

0: 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Nederland organiseert een burgerberaad over migratie. Volgens het AD worden via loting 150 burgers geselecteerd om, op basis van deskundige informatie, met breed gedragen voorstellen te komen over asiel, studie, arbeidsmigratie en gezinshereniging. De initiatiefnemers hopen zo oplossingen te bieden die de politieke impasse en maatschappelijke polarisatie kunnen doorbreken. Een 60-jarige Canadese man heeft schuld bekend aan 14 aanklachten wegens het aanzetten tot of helpen bij zelfdoding. Hij verkocht jarenlang dodelijke middelen via websites en verstuurde meer dan 1200 pakketten wereldwijd. Zijn producten worden gelinkt aan tientallen sterfgevallen, waaronder 79 in het Verenigd Koninkrijk. De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit Os aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot tussen Berchem en Herpen en is vermoedelijk door een misdrijf omgekomen. Een eerder aangehouden 33-jarige man blijkt onschuldig. Bij een ongeluk in North Dakota ontsnapte ongeveer 2 miljoen bijen toen een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde na een uitwijkmanoeuvre. De chauffeur werd honderden keren gestoken en belandde in het ziekenhuis. De snelweg was uren afgesloten. Imkers hielpen de bijen vangen. Omwonenden met een allergie werd geadviseerd binnen te blijven. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Ik zeg een goeiemorgen. Het eerste liedje is van Robert Holmes. Escape, de Pina Colada Song uit 1980. Een hele, hele goeiemorgen, dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer zaterdagmorgen. Het is weer de hoogste tijd voor Scherp op het Herp op Radio Emmeloord natuurlijk. Via de 747 en de DAB. Ja, wat een mooi weer hebben we vorige week gehad. Hè? Wat een hete hitte. Maar we moeten niet zeuren. Beter een hitte dan regen. En kou. Het werd eindelijk even tijd. Hey Petertje, bedankt jongen. Peter in de ether. Wordt alles beter. En morgen in de middag is er weer te beluisteren met Only Vanille. Ja. Wat gaan we doen? We gaan even de 90 Classic draaien. En de 90 Classic is van Isabella. En dat heet Shame.
1: De grootste hits van toen.
2: Dit zijn de Happy 90s.
1: Dit is AM 747.

0: blijf mooi. Coldplay, Viva de la Vita.
1: Ja, ik heb zo'n stuk of 4 cd's van hun.
0: Ik heb ze 2 keer gezien.
1: Ja, 2 keer. Ja, geweldig was dat, die concert met al die lichtjes natuurlijk. Misschien ben jij er ook wel geweest, ik weet het niet. De volgende plaat is een plaat uit 1967. Is van Blind Faith en het heet Well Alright.
0: We zijn helemaal oké hier bij Radio Emmeloord.

Night. Wat een... Ik dacht, wat een gepengel hier op die piano. Dat was een heel lang liedje natuurlijk. Ja. Ik heb ook weer een paar nieuwe jingles. Ja, Jelle heeft er een paar gemaakt. Geweldig, hè? Bedankt Jelle, jongen. Duimpje omhoog, hè? Dat ga ik even horen laten hier op Radio Emmeloord.

0: wat een vreemd liedje is dit. Ja, Niels en Raka, Breken Up Is Hard To Do. Maar die begon heel vreemd. Ja, ik dacht van, hé, wat krijgen we nou allemaal natuurlijk. We gaan even de Vergeten Nederpoplaat draaien. En dat is van Cornelis Vreeswijk, Bakker de Baksteen. Ja, die was die niet heel beroemd in Zweden? Of, ja, volgens mij wel. Ja, hij heeft ook nog een liedje gemaakt over Veronica. Nou, we gaan even Bakker de Baksteen even draaien.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier?
2: Yesterday.
1: Terug in de tijd.
2: De Vergeten Nederpopplaat.
1: Radio Emmeloid. Op de Middengolf. AM 747.

0: The one you stand by me. Ben je bij me blijven? Uit 1980 uit de Billboard Top 100. Hier op Radio Emerald natuurlijk. We gaan even een drie op een rij met koffie en een koekje erbij. Gaan we even doen. En de eerste is Rufus Thomas. Doe de Funky Chicken. En dan krijgen we de Fifth Dimension. Aquarius, Let the Sunshine. En dan ook nog Ballant en Ballant en Mexico. I Can't Say Goodbye. Onder het motto van...
1: Dit is drie op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emerald.

op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

zomer. Zomerradio, Emmeloord natuurlijk, daar luisteren naar. Oké, we gaan even iets draaien van de Roadies en Take Her Home uit 1967.

0: kun je wel even barbecuen. En de draagbare radio wel even meenemen, hoor. Dan kun je Radio Hemelo ook nog beluisteren via de C47 of de DAB Plus natuurlijk. De volgende plaat is van Crosby. Nee. Een andere plaat had ik in gedachten. De plaat is van, even kijken. Ja, Wham, The Edge of Heaven.
1: Zomerradio.

de eerste uurtje is alweer bijna voorbij van Scherp op het Terp hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Ja, we gaan nog even één plaatje draaien. De vocale is van Robert... Hoe heet hij nou weer? Safe by the Bell. Robert Gibb. Ja, natuurlijk, jongen. Ben je al wakker? Ja, ik ben al wakker. Ik heet Kees Bakker en ik ben al wakker. Nou, goedemorgen.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dit na een eenzijdig ongeval op de snelweg M3. De 31-jarige werd ook verdacht van gevaarlijk rijgedrag, drugsbezit en het weigeren van een blaastest. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Feyenoord heeft nog niet gereageerd. 4 goudzoekers die al 10 dagen vastzitten in een overstroomde grot in Laos moeten waarschijnlijk langer wachten op redding. Een man werd gisteren bevrijd, maar de omstandigheden blijven gevaarlijk. De mannen kampen met gezondheidsproblemen en beperkte zuurstof. 2 andere vermisten zijn nog niet gevonden. De hoop op hun overleving is klein. 9 jongeren zijn door de jeugdrechtbank schuldig bevonden aan meerdere groepsverkrachtingen van een 14-jarig meisje in het Belgische Kortrijk. Het misbruik vond plaats in een bos in 2024. De daders krijgen elk 30 uur taakstraf. De vermoedelijke aanstoker moet een begeleidingstraject volgen en heeft een contactverbod met het slachtoffer. De 2 Franse broertjes die vorige week door een moeder en stiefvader in een Portugees bos werden achtergelaten, zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Ze worden opgevangen door jeugdzorg in Colmar. De moeder en stiefvader zijn gearresteerd en blijven vastzitten. Onderzocht wordt of familie of een pleeggezin voor de kinderen zal zorgen. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Het is hem. Robert Holmes. Heeft twee hitjes gemaakt. Die Pina Colada song en deze natuurlijk. Nee, die staat 1999. Maar dat zal wel zo'n verzamelcd zijn natuurlijk. Hey, leuk dat je zit luisteren. Dit is nog steeds de Radio Emmelo natuurlijk. 4747 en de DAB+. En we gaan er weer lekkere gouden ouwe draaien. De volgende plaat is Miss Broadway Ballet Park. En dat komt uit 1977. Het is een lekker weer zo'n kraaksingeltje.

Jungle 72. De Nederlandse band. De Busy Man's Band. Met een Matter of Fact. Ja, die heeft ook een heleboel andere leuke liedjes gemaakt natuurlijk. En die komen ook regelmatig voorbij hier op radio. En mijn lord, natuurlijk in de gouden oude shows die we hier allemaal draaien. De volgende plaat, ja, die had ik ook nog nooit, of nooit gehoord. Misschien heb ik hem wel eens gehoord. Maar dat is van BZM, de band zonder naam. En het heet Goodbye Zoo.

Daar luister je naar. Goodbye Sue. Dag Sue. Ja, Sue gaat langzaam al weg uit de studio. Hoi. De volgende plaat is uit 1971. The New Seekers and Never Ending Song of... Ja.

later horen. Noemen ze zelf de Seekers. Ja, sommigen hebben dat, hè. Dan wil je gewoon je naam even veranderen, natuurlijk. Er is helaas vorige week ook nog in overleden. Moet ik het even bijzoeken. Ja, vorige week dinsdag is de Canadese zangeres, songwriter Denise LePage overleden. Samen met Dennis de LePage vormden samen in begin jaren 80 het duo Lime. En ze heeft vooral grote successen gehad in Nederland en België. Ik heb even een liedje voor hun opgezocht. Ja, Your Love. En die andere was, moet ik even kijken, waar staat die? Ja, Babe, We Gonna Love Tonight. Maar deze gaan we even draaien, hoor. Your Love hier op Radio Emmeloord. Onder het motto van. Ja, er gaan de laatste tijd een heleboel gaan to heaven. Nou, misschien is het wel heel gezellig. Met een hele groep. Lekker zingen, swingen.

0: het zo'n goede zangeres, hè? Anita Meijer. En dit kwam uit 1981. Why Tell Me Why. En was een dikke nummer 1 hit natuurlijk hier op de radio. In de top 40, ja. We gaan even, ja, het is bijna 11:30. We gaan even een zomertop 3 doen. Ja, ik dacht, het is ook mooi weer. Ik ga elke zaterdag, als het mooi weer is, ga ik even een zomertop 3 doen hier op Radio Emmeloord. En we beginnen vandaag met de classics en Yellow Sound of Ecuador. En dan Bobby Caldwell en Jamaica en Madonna natuurlijk. Met Holiday.
1: De zomer top 3.
2: Ik wil wat doen deze zomer. Wat kan ik doen deze zomer?
3: De zomer top 3.
4: De zomer top

Maar die Madonna, die treedt nog steeds op. Is ook al 64 jaar. Ja, vrouw vroeger zag ze er leuk uit, maar... Ja, oké, okay, als je ouder wordt, dan krijg je wat rempeltjes en ditjes en datjes en pijntjes en zo. We gaan een liedje draaien uit 1967 van Jenny and the Rascals. En dat's my man way.

Weet je wat het is? Die singeltjes van vroeger, die waren altijd heel kort. Dus moest je als een gek, moest je dan een andere singeltje klaarzetten. Tegenwoordig heb je daar een pc voor. En ik heb hier nog een cd-speler, dus dat kan het allemaal voor elkaar. UB40, Sherry, oh baby, hier op Radio Emmeloord. 747 op de DAB Plus Radio. Met een lekker stuk.

Ja, baby, she got it. En wat heeft ze dan? Venus. Was ook een dikke nummer 1 hit. Of een dikke hit. In Amerika. Met de Shocking Blue, hè. En toen heeft Bananarama heeft er een andere deuntje. Een beetje een flat deuntje onder gezet. En die hebben we even laten horen hier op radio. Emmerloot natuurlijk. En uit 1986. Ik kijk op mijn kopje. Oh, ik kan nog wel een paar plaatjes draaien natuurlijk. En Betty Boo, where are you baby? Ik ben hier in de studio. Lekker genieten van allemaal lekkere muziek. Dit voor jou aan de andere kant van de radio.

was van. Ja, ik heb altijd 2 uur hier lekker lol. Heerlijk om radio te maken hier voor Radio Emmeloord natuurlijk. En allemaal leuke jingeltjes erbij. Oh jongen, daar word ik alleen maar happy van. De volgende plaat is van Bobby Herp en het is Sunny. Sunny.

Wat leuk, jongen. Kijk op een klokje. Nog één liedje te draaien hier op Radio Emmeloord. Scherp op het erp natuurlijk. En volgende week zaterdag ben je weer tussen 10 en 12. Met weer hele leuke muziek en zomerse platen en van alles nog wat. We gaan nog even genieten van de makkers en de zomerzon. Lekker. Heerlijk. Ja, we zijn echt een blij mens van. En ik vooral. Ik hou van de zomerzon. Hoi, goed weekend.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dit na een eenzijdig ongeval op de snelweg M3. De 31-jarige werd ook verdacht van gevaarlijk rijgedrag, drugsbezit en het weigeren van een blaastest. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Feyenoord heeft nog niet gereageerd. 4 goudzoekers die al 10 dagen vastzitten in een overstroomde grot in Laos moeten waarschijnlijk langer wachten op redding. Een man werd gisteren bevrijd, maar de omstandigheden blijven gevaarlijk. De mannen kampen met gezondheidsproblemen en beperkte zuurstof. 2 andere vermisten zijn nog niet gevonden. De hoop op hun overleving is klein. 9 jongeren zijn door de jeugdrechtbank schuldig bevonden aan meerdere groepsverkrachtingen van een 14-jarig meisje in het Belgische Kortrijk. Het misbruik vond plaats in een bos in 2024. De daders krijgen elk 30 uur taakstraf. De vermoedelijke aanstoker moet een begeleidingstraject volgen en heeft een contactverbod met het slachtoffer. De 2 Franse broertjes die vorige week door een moeder en stiefvader in een Portugees bos werden achtergelaten, zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Ze worden opgevangen door jeugdzorg in Colmar. De moeder en stiefvader zijn gearresteerd en blijven vastzitten. Onderzocht wordt of familie of een pleeggezin voor de kinderen zal zorgen. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

Reep nog op nummer 40. Helaas op de terugweg Starship 109 mist er al een oud-alarm schijf. De historische top 40, de top 40 van 27 mei 1978. Vandaag 45 jaar geleden. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Ik kan niet anders zeggen dat ik dit een hele bijzondere en toch wel leuke plaat vind. Jammer dat hij uit de top 40 is verdwenen, maar je zal hem zeer zeker nog wel vaker horen. Onder andere in Koffie Radio. Goedemiddag, dit is de historische top 40 op Emmeloord. Met in deze top 40 4 nieuwe binnenkomers. En de hoogste nieuwe binnenkomer vinden we op plaats nummer 20. Oftewel in het linker rijtje van deze historische top 40. Wederom een oud alarmschijf op nummer 39 na 16 weken top 40. Vorige week stond hij op 31. Dit zijn de Bee Gees en Staying Alive.

Love, peace and good music. Rob McKuen en Amor, Amor, Amor. Zevende week, Nederlandse top 40. Vorige week nog op nummer 26. Deze week gezakt naar nummer 38. En de hoogst bereikte positie was nummer 10. Klinkt in ieder geval wat liever dan Soldiers Who Wanna Be Heroes. Hè? Laten we eerlijk zijn. Amor, amor, amor. Een beetje liefde. Het is zaterdag 27 mei. Dit is Radio Emmeloord op de Middengolf 747 via DAB+. En uiteraard ook wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. Op nummer 37, afkomstig van 22 in de vierde week. The Village People en in Hollywood. Everybody is a star.

0: Vraag je misschien af, waarom was dit nou een zeezenderherinnering? Ja, even speciaal voor de mensen die vroeger veel hebben geluisterd naar Radio Caroline in 1979. Deze muziek werd gebruikt voor Grossmarkt Caroline. 1979, het radiocentrum, de MVB Amico, Ben Bode die daar de scepter zwaaide. Ongelooflijk veel commercials heeft uitgebraakt op de 319 meter in de Middengolf.
1: I lost myself on a cool damp night. Gave myself in that misty light. Was hypnotized by strange delight. Under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Lost my heart in its recipe.

Baker, George Baker Selection. Start er op nummer 34 in de 10e week. Rosita, Rosita, Rosita. Nou, vraag je natuurlijk af, hoe zit het nou met die nieuwe binnenkomers in deze historische lijst? Nou, de eerste vinden we op nummer 33, Vangelis en To The Unknown Man.

zit even na te denken. Die andere gigant van highlights, San Francisco, California, vond toch iets sterker, om eerlijk te zijn. 1-1-1. Na 6 weken in Nederlands top 40 is de koek toch langzamerhand op. Want deze plaat is aan het zakken. 5 plaatsen om precies te zijn. Vorige week op 27, deze week op 32. De hoogst bereikte positie is nummer 20 geweest. Net in het linkerrijtje van deze historische top 40. 70 mei 1978. 45 jaar geleden. De allerhoogste nieuwe binnenkomer vinden wij zo direct op nummer 20. Dus dat duurt nog heel eventjes. Ik kijk even naar de tijd. Ja, oh, we zitten lekker in de tijd. Dus we kunnen gewoon lekker de volgende plaat draaien. Graham Parker. We zijn met Rumor. En Hey Lord, don't ask me questions.

beetje geluk. With a little luck. Paul McCartney and the Wings op nummer 30. Vorige week op nummer 17. De zevende week dus ook alweer op de terugweg. De hoogst bereikte positie was nummer 6. Eindelijk weer een nieuwe binnenkomer in deze historische lijst op nummer 29. Rolls Royce en Wishing on a Star.

0: niet heel goed vergis, dan is deze muziek destijds gebruikt door de Veronica Omroeporganisatie. Iets met de strandrace of zo. Of de Veronica's komen naar je toe deze zomer, zoiets was het. Conquistador, Argentina. Je hoort hem in de historische top 40. Deze week op nummer 28 van 13 in de 11e week. Daarvoor hoorden we nieuwe binnenkomer Rose Royce, Wishing on a Star. En we gaan even met z'n allen wat stemoefeningen doen. Doe je even mee? Komt-ie hoor.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na

Last Night and the Pips. Langzaam aan het stijgen in de derde week. Vorige week 29, deze week op 25. The one and only. En wij zijn inderdaad de one and only Radio Emmeloord. Nieuw binnenkomend op nummer 24, Santana.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemiddag. Dit is het nieuws. SGP-leider Christoffer pleit voor een strenger asielbeleid waarbij de culturele en religieuze afstand tot de Nederlandse samenleving meeweegt bij opvang en verdeling van asielzoekers. Volgens hem kunnen asielzoekers beter terecht in landen met een vergelijkbare achtergrond. De SGP veroordeelt tegelijkertijd gewelddadige protesten tegen opvanglocaties. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is vandaag urenlang afgesloten door een protest van inwoners van Gries am Brenner. Zij protesteren tegen de sterk toegenomen verkeersdrukte en het sluipverkeer door een dorp. Volgens bewoners zorgt het verkeer voor onveilige situaties en een afnemende leefbaarheid in de gemeenschap. DPG Media verlengt een project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Volgens ANP blijkt uit onderzoek van Hogeschool Wintersheim dat deelnemers zich beter geïnformeerd, meer verbonden met hun omgeving en maatschappelijk betrokken voelen. De abonnementen worden verspreid via organisaties die mensen in armoede ondersteunen. Alle 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gered. De groep raakte ingesloten door zware regenval en een aardverschuiving. 1 man wist eerder te ontsnappen en hulp te halen. De eerste geredde goudzoeker ligt in het ziekenhuis. 2 vermiste andere goudzoekers zijn nog niet gevonden. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt naar 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: 40 op Radio Emmeloord. De Best of Both Worlds vinden we op nummer 21. 7 plaatsen winst in de derde week. Robert Palmer. Mensen die meekijken, die zullen zeggen van je hebt een plaatje overgeslagen. Klopt helemaal. Maar om nou weer te beginnen met een instrumentale plaat, vond ik op de een of andere manier niet passend. Dus vandaar dat we die hebben overgeslagen. Die draai ik over 2 weken gewoon weer. De historische top 40 op Radio Emmeloord. Top 40 van 27 mei 1978.
1: Dit is een Peter de Wit. We bewonderen je smaak.

Ze hebben toch wel een hele leuke plaat gemaakt. Champagne. Just you and me. Onder andere A Glass of Champagne. Rollerball volgens mij. Nog. Dat was Light Up My Eyes op nummer 18. Vorige week op nummer 11. Helaas aan het zakken. Zakken dus een oud alarmschijf in de vijfde week.

als je op de radio op de middengolf of 747 DAB plus www.radioemmeloord.nl eruption. Party, party, party. We have a party. Op nummer 16, vorige week op 23 in de derde week, slaan er een tweetal over. Kitty en Erika met Heidi slaan we over, staat op nummer 15. En Oh Hey, de Roosje van de Havenzangers op nummer 14, ook die plaat slaan wij eventjes over. Op nummer 13 vinden wij Blondie.

Klinkt vrolijk, hè? Deze muziek van Isaac Cohen Abanibi. En daarvoor hadden we Blondie op nummer 13 afkomstig van 20 in de tweede week. En deze oud-alarm staat stationair op nummer 12 in de derde week. Zal waarschijnlijk niet verder gaan stijgen, dat is wel jammer. Maar desalniettemin, je hebt hem wel gehoord op Radio Emmeloord op AM747. Laat even weten dat je luistert. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. studio@radioemmeloord.nl. Ter attentie van opa Dick, onze zendertechnicus, onze programmaleider, onze radiobaas. Gila en Bentley.

Vroeger kocht je een singeltje en dan had je een A- en een B-kant. En op de A-kant stond natuurlijk de hitsingel. Dat was de beste plaat die de platenmaatschappij of de artiest had gekozen als zijnde dus de hitsingel. En dan had je ook wel eens heel af en toe een plaatje met een zogenaamde dubbele A-kant. En dan mocht je zelf kiezen welke je het leukste vond. Dit is Eagle en Thank You for the Music. Oftewel een singeltje met een dubbele A-kant. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind Eagle de mooiste. Op nummer 10 in de historische top 40 vorige week. Nieuw binnen op nummer 25, oftewel in de tweede week. Dit is Mighty Sparrow.

0: nacht.
1: En zo en heel af en toe treedt hij nog op onze Henk Wijngaard. Met de vlam in de pijp.
0: Met de vlam in de pijp.
1: Een oud alarmschijf en het gaat heel langzaam. In de vierde week één plaatsje winst. Vorige week op nummer 9, deze week op nummer 8.

eerlijk zeggen dat ik het een beetje kwijt ben. Maar op een gegeven moment werd deze plaat gedraaid. Volgens mij toen Radio 10 een interfrequentie kreeg. We heel de nacht door of zoiets. Ja, dus, hot chocolate and everyone's a winner. Of was het nou met 100% NL? Ik ben het een beetje kwijt. Ik hoop niet dat je het erg vindt. Maar het is wel een hele waanzinnige plaat. En je hoort hem hier op Radio Emmeloord in de historische top 40. 27 mei 1978. Op nummer 6 in de zesde week. Vorige week stond hij op nummer 7. Oftewel één plaatsje winst voor deze toch wel zeer bijzonder leuke plaat. Op nummer 5 treffen we de band zonder naam Lady Macquarie. Op nummer 5 dus. Vorige week op nummer 8.

kan me nog herinneren, ik had deze single op LP staan, een verzamel-LP. En wat vond ik hem waanzinnig, Cloud Substitute. Ik zou wel zeggen van, ja, waarom kocht je dan het singeltje niet? Nou, die waren hartstikke duur, hè. 4,95 gulden, dat toen nog zakgeld, hè. Ook wel een krantenwijkje en zoiets dergelijks, maar het is toch een hoop geld. Dus dan kocht ik regelmatig verzamel-LP's en daar stond dit nummer dus op. Kost dan maar iets van 19,95 gulden. En dan stonden er iets van 20 nummers op. Dus ja, had je gewoon meer, hè? Meer waard voor je geld. Substitute op nummer 4. Vorige week op nummer 2 in de 7e week. Je hoort hier op Radio Emmeloord de historische top 40. En deze jaar staat je er op nummer 3. Een plaat die ik heel, heel aanzinnig. Die waanzinnige muziekfilm van John Travolta en Olivia Newton-John. Saturday Night Fever. Dit zijn de Bee Gees. En het nummer heet inderdaad Night Fever.

0: is 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemiddag. Dit is het nieuws. SGP-leider Christoffer pleit voor een strenger asielbeleid waarbij de culturele en religieuze afstand tot de Nederlandse samenleving meeweegt bij opvang en verdeling van asielzoekers. Volgens hem kunnen asielzoekers beter terecht in landen met een vergelijkbare achtergrond. De SGP veroordeelt tegelijkertijd gewelddadige protesten tegen opvanglocaties. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is vandaag urenlang afgesloten door een protest van inwoners van Gries am Brenner. Zij protesteren tegen de sterk toegenomen verkeersdrukte en het sluipverkeer door een dorp. Volgens bewoners zorgt het verkeer voor onveilige situaties en een afnemende leefbaarheid in de gemeenschap. DPG Media verlengt een project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Volgens ANP blijkt uit onderzoek van Hogeschool Wintersheim dat deelnemers zich beter geïnformeerd, meer verbonden met hun omgeving en maatschappelijk betrokken voelen. De abonnementen worden verspreid via organisaties die mensen in armoede ondersteunen. Alle 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gered. De groep raakte ingesloten door zware regenval en een aardverschuiving. 1 man wist eerder te ontsnappen en hulp te halen. De eerste geredde goudzoeker ligt in het ziekenhuis. 2 vermiste andere goudzoekers zijn nog niet gevonden. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt naar 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is Peter de Wit. We bewonderen je smaak.

stationair op de eerste positie van deze historische top 40. Boney M. plaat met een dubbele A-kant. Rivers of Babylon en The Brown Girl in the Ring. Een voormalig alarmschijf. 7 weken lang in de vaderlandse hitlijst. De hitlijst van 45 jaar geleden, 27 mei 1978. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Uur na uur de wereld rond www.radioemmeloord.nl. En uiteraard ook via de middengolf AM747DAB+. Waar je ook bent, wat je ook doet. Radio Emmeloord doet je zeer zeker goed.

moet je even eerlijk zeggen. Heb je het goed verstaan? Ragtime Piano Joe. Dat zingt hij maar dan lekker snel achter elkaar. Ja. Dit stond allemaal 45 jaar geleden in de tipparade, 70 mei 1978. Weet je nog wat je deed? 27 mei 1978? Nou, misschien de datum niet precies, maar wat deed je in het jaar 1978? Ik luisterde mijn portable radio naar Radio Miamico op de 319 meter in de Middengolf met mijn Nationaal Panasonic GX600 wereldontvanger. You placed gold.

vers in de historische tipparade More, More, More Than A Woman. De volgende plaat is van Modest Finest op nummer 26. En dat is een plaat die altijd een beetje bijzonder lastig begint. Ze beginnen met een beetje praten en zo. Maar weet je wat, daar komt hij al. Dit is The Peace of the Rock op Radio Emmeloord uit de historische top 40 op de middengolf.

0: 1965 kwam die uit in de uitvoering van de Rolling Stones. I can't get no satisfaction. Daarna werd hij ongeveer elke 5 jaar opnieuw uitgebracht. En ik moet eerlijk zeggen, deze uitvoering kende ik helemaal niet van Devo. And I can't get no satisfaction. Is dat gewoon satisfaction? Dat maakt niet uit. Het is zaterdag op Radio Emmeloord. Een bijzondere plaat. En de historische tipparade. Vorige week kwam nieuw binnen op nummer 30. Deze week steeg hij door naar nummer 25. Of het ooit in de top 40 gaat komen, dat zullen we over een week of twee wel gaan merken. Laten we eerlijk zijn, over 2 weken gaan we weer gewoon 45 jaar terug in de tijd. Volgende week, vrienden, op zaterdag, dan gaan we gewoon 50 jaar terug in de tijd. Ongelooflijk. En aanstaande vrijdag wordt dit programma herhaald.
1: Een trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.
0: Tot zover dan deze waarschuwing op de radio. Pas alsjeblieft een klein beetje op, hè, want die dingen zijn heel erg hard, die treinen. Een trein kan dus niet uitwijken. Andrew Gold in de historische tipparade.

als het een beetje pijn doet, als je ervan moet huilen, is het niet goed volgens mij, hoor. Dat zijn de wijze woorden van opa De Wit op Radio Emmeloord 747. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. Eventjes een luisterrapportje naar opa Dick sturen. Hij zou graag willen weten hoe ver onze zender komt en hoe je luistert. Bijvoorbeeld via AM of via DAB+ of via het internet. Studio@radioemmeloord.nl. Ter attentie van opa Dick. En weet je wat, bedanken maar gewoon eventjes. Want hij is wel degene die het allemaal mogelijk maakt. Dat wij Radio Emmeloord kunnen laten voortbestaan.

Don't feel sorry for me, Greg Kane. Zeg het nog een keertje. Kan het wel? Oké, zo sorry. Later zouden we nog van hem horen in de Greg Kane Band, Our Love is History, bijvoorbeeld. Love is in Jeopardy. Dat was hem inderdaad uit de jaren 80. En Lucky heeft hij ook gezongen. En For You. Meer informatie heb ik op dit moment niet meer. Ik doe het eventjes uit mijn hoofd. En laten we heel eerlijk zijn. Het gaat gewoon om de muziek, toch? De historische tipparade. 45 jaar geleden. Het was zo'n beetje de zwanenzang van Radio Miamico. Op 1 juli 1978 werd besloten om ermee te gaan stoppen vanaf het zendschip de MV Miamico. Siel van Tak was het eigenlijk zo langzamerhand een klein beetje zat. Het kostte hem toch ook wel heel veel geld. Hij kon er zelf niet zo heel veel van genieten. Dus zonde. Radio Miamico destijds. De 319. Niets houdt je tegen.

singeltje is volgens mij niet helemaal meer lekker helder. Easy van de Commodores. We gaan even kijken of dit met de andere draaitafel wel gaat lukken. Want soms heb ik wel eens het idee dat die draaitafels elkaar een beetje aansteken.

bijzondere plaat Watsonian Institute. Oftewel Johnny Guitar Watson. En de master funk op nummer 17 vorige week op 22, de derde week historische tipparade. 27 mei 1978 en de volgende plaat, ja ik heb er een aantal overgeslagen, want we kijken even naar de tijd. De volgende plaat is afkomstig van de LP Whatever Happened to Benny Santini. Mijn favoriete plaat is Chris Rea. En

zomer 1978 waren wat generatorproblemen bij het zendschip de MV Miamico. En het zendschip van Radio Caroline en MV Miamico hulde zich in stilzwijgen. Gedurende ongeveer 6 maanden was het stil op de 319 meter in de middengolf. En dit werd min of meer de gevleugelde kreet Fool If You Think It's Over. Radio Caroline will be back one day or another. En dat gebeurde op 15 april 1979. Kwamen ze nog eenmaal terug van het oude trouwe zendschip, de MV Miamico. En deze plaat was toen de plaat die als eerste werd gedraaid. Fool If You Think It's Over van Chris Rea. En dit is André van der.

André van Duin. Bijzondere plaat, A Woman in Love. 1978, vrienden, zo zingt hij niet meer, dat kan ik je wel vertellen. We zijn bijna aan het einde gekomen van 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord. En oh, deze, wat denk je hiervan? John Travolta en Olivia Newton-John en You're the One That I Want.

doorbraak voor John Travolta en Olivia Newton. John, you're the one that I want. Dat Saturday Night Fever, dat Grease en Over waren dat waanzinnige films. Hè? Wie heeft die film niet gezien? Hè? Heb je niet gezien? Echt niet? Kijk op YouTube of zo, hè? Je kan hem zeker wel terugvinden. Vrienden, tot zover dan 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid. We gingen 3 uur lang terug in de tijd naar 27 mei 1978. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Volgende week zaterdag ben ik weer met de historische top 40. En dan ga ik 50 jaar terug in de tijd. En voor de mensen die het willen weten, aanstaande maandag is er geen koffieradio. Maar dinsdag ben ik weer tussen 10 en 12. Graag tot dan.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemiddag. Dit is het nieuws. De politie onderzoekt het geweldsgebruik door agenten tijdens een aanhouding op 19 mei bij een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop een vrouw hardhandig ten val komt. De politie benadrukt aan Hart van Nederland dat slechts een deel van het incident zichtbaar is. Een 30-jarig man werd aangehouden en later vrijgelaten. Het expeditieschip Hondius is na een grondige schoonmaak en desinfectie vrijgegeven voor gebruik. De GGD stelde na een eindinspectie vast dat alle richtlijnen zijn gevolgd. Op het schip brak eerder de Andes-variant van het Hantavirus uit, waarbij 3 mensen overleden. Vanaf 13 juni worden de vaarten hervat. SGP-leider Christoffer pleit voor een strenger asielbeleid waarbij de culturele en religieuze afstand tot de Nederlandse samenleving meeweegt bij opvang en verdeling van asielzoekers. Volgens hem kunnen asielzoekers beter terecht in landen met een vergelijkbare achtergrond. De SGP veroordeelt tegelijkertijd gewelddadige protesten tegen opvanglocaties. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is vandaag urenlang afgesloten door een protest van inwoners van Gries am Brenner. Zij protesteren tegen de sterk toegenomen verkeersdrukte en het sluipverkeer door een dorp. Volgens bewoners zorgt het verkeer voor onveilige situaties en een afnemende leefbaarheid in de gemeenschap. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Nu ook op DAB+.

geluisterd naar Radio Emmeloord en dat was Wild World en Jimmy Cliff. En ja, welkom in het programma hier op Radio Emmeloord van het studio Gouda, de muziekmatinee. En we draaien weer de mooiste muziek vandaag. En we vervolgen het programma met Barry Manilow en Copacabana 1978.

0: Dat was de Copacabana van Barry Manilow en dat was uit 1978.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: het goede doel hier op Radio Emmeloord. En ja, Flitsen doen gelden. Dat was natuurlijk België, is een leven op Pluto. Ja, dat is een mooie nummer, hè?
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, we gaan terug naar 1970 en dat doen we met de Beach Boys en de Cottonfields.

0: flowers. But this is the jingle.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, mooie muziek vandaag hier op Radio Emmeloord vanaf de bodem van de zee. Hè? En vanuit Studio Gouda. En ja, we gaan door met mooie muziek. En we draaien Cloud 9 en Temptations.

0: Ja, dit soort muziek klinkt goed, hè, op de middengolf. 747 kHz, daar zenden wij op uit. Radio Emmeloord. En natuurlijk via DAB+. En ook via internet. Dan kun je ook gewoon luisteren.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, de Fortunes, die kennen we natuurlijk van Caroline, hè, het team van Radio Caroline. Maar we hebben ook andere muziek gemaakt. En bijvoorbeeld hele mooie Fortunes, Here It Comes Again.

was The Fortunes. Here It Comes Again. En ja, dat slaat ook op het weer. Hè. Het zijn natuurlijk de laatste dagen prachtig weer. In mei al temperaturen van boven de 30 graden. Ja, dat is toch wel een ding, hè. En Loving Spoonful en Summer in the City.

Ja, ook weer zo'n plaatje wat je eigenlijk alleen maar op Radio Emmeloord hoort, hè? Tenminste, ik heb het eigenlijk nog nooit gehoord op Radio Emmeloord, maar ik heb het nu gedraaid en dat was House Dad en Surbed. En een ander jaren 70 plaatje, dat was ook wel leuk. The Devil Daughter in Disguise, dat is Mad Dog.

Het was Mad Dog en Devil's Daughter in Disguise. En dan gaan we weer naar het nieuws en het weer. En dan het volgende uur kan je luisteren naar het tweede uur van de muziekmatinee hier vanuit de studio.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemiddag. Dit is het nieuws. Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen na gesprekken met de clubleiding. De club noemt het een moeilijke beslissing, maar vindt verandering nodig om verder te groeien. Slot wordt bedankt voor zijn inzet en het behaalde kampioenschap. Liverpool zoekt inmiddels een opvolger. Over de toekomst van zijn assistenten is nog niets bekend. Een groot feestschip met 148 toeristen aan boord is gisteren voor de Turkse kust gezonken. Op beelden is te zien hoe passagiers, waaronder 20 kinderen, in paniek het water inspringen. Vermoedelijk veroorzaakte een motorstoring brand en waterinlaat. Niemand raakte gewond en een Britse toeriste zei dankbaar te zijn dat ze nog leeft. De politie onderzoekt het geweldsgebruik door agenten tijdens een aanhouding op 19 mei bij een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop een vrouw hardhandig ten val komt. De politie benadrukt aan Hart van Nederland dat slechts een deel van het incident zichtbaar is. Een 30-jarig man werd aangehouden en later vrijgelaten. Het expeditieschip Hondius is na een grondige schoonmaak en desinfectie vrijgegeven voor gebruik. De GGD stelde na een eindinspectie vast dat alle richtlijnen zijn gevolgd. Op het schip brak eerder de Anders-variant van het Hantavirus uit, waarbij 3 mensen overleden. Vanaf 13 juni worden de vaarten hervat. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.

Ja, Tina Charles, lang geleden, 1973, heeft ze het Songfestival gewonnen. Maar dit was een ander nummer dan You Set My Heart on Fire. En, ja, dat was een hele leuke meid.

beetje een zo'n nummertje is. Ook gaat dat wel leuk, hè? De Isley Brothers, The High Days, Highways of My Life. Ja, we hebben helemaal vergeten te zeggen. Welkom in het tweede gedeelte hier van de muziekmatinee hier op Radio Emmeloord. En mocht u nou eens een keer waardering willen laten blijken voor het programma hier elke week weer, dan kunt u schrijven naar ons e-mailadres en dat is studio@radioemmeloord.nl. En ja, we draaien Pretty Belinda.

0: Pretty Belinda and Chris Andrews.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dankjewel Mark. En Pretty Belinda. En we gaan nu over naar de Doobie Brothers. En een beetje zeesende plaatjes dit eigenlijk, hè? The Daughters of the Sea.

0: Ja, we draaien wel eens meer Dream Express. En dit was Sunshine on Rainy Day. Ik geloof dat ik het al nooit gedraaid heb in het programma.
1: Tweede middelwelle en UKW.
0: Houd je het nederpop scene. Golden Earring. And please go.

ik denk steeds in de gehalte van het programma meer een beetje omhoog. Hè? Ja, het is al mei, het is nog geen zeezender maand, maar Geert de Bruin en Stormaar Beukmaar, dat ging natuurlijk over de Noordenij, het Veronica-schip. En ja, nog een mooie, ook wel een beetje een zeezender plaatje, Cherry and the Pacemakers en You Never Walk Alone.

0: waarom ook niet, You Make Me Feel Brand New. En dat waren de Stylistics.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Dit is de Chris Montez uit de jaren 60 en Let's Dance.

ja, vind ik persoonlijk een mooie plaat. Peggy Lee uit 1969. En is it all there is? En ja, waarschijnlijk wel. Het zit er bijna op. Het programma is weer over. We zijn weer afgedaan, zouden ze in Vlaanderen zeggen. En het laatste vocale is Just a Smile and Pilot.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. In België zijn vuurwapens gevonden in een Flixbus onderweg naar Oostende. De chauffeur belde de politie na het zien van een wapen en zette de bus stil bij Jabbeke. Agenten doorzochten de bagage en vonden 2 vuurwapens in het toilet. De politie controleerde de bus met een explosieve hond, wat tot een lange file leidde. Het Nederlandse cruiseschip Handius mag weer uitvaren na een hantavirusuitbraak. De GGD Rotterdam-Rijnmond keurde het schip veilig goed na reiniging en desinfectie. Over 2 weken vertrekt Handius vanuit Rotterdam voor een nieuwe reis in plaats van Vlissingen. 3 mensen overleden aan het virus. Het Amerikaanse leger voerde opnieuw een aanval uit op een boot in de Stille Oceaan. Die zou worden gebruikt voor drugsmokkel, waarbij 3 mensen omkwamen. Sinds september zijn er al 202 doden gevallen bij soortgelijke aanvallen op drugsmokkelboten in de Caribische Zee en Stille Oceaan. Mensenrechtenorganisaties noemen de aanvallen buitengerechtelijke executies. En DPG Media verlengt het project met 5000 gratis krantenabonnementen voor mensen met een laag inkomen in Nederland en Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zich beter geïnformeerd voelen en makkelijker nieuws begrijpen. De abonnementen worden verspreid via armoedeorganisaties en zijn bedoeld als structurele voorziening. En dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, met temperaturen van 20 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 graden in het zuiden. In Limburg kan lokaal een bui voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord. 1992.
3: Number 30.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De beelden tonen een chaotische situatie met een man en een vrouw, waarbij de vrouw hardhandig wordt weggetrokken. De aanhouding volgde op een melding van bedreiging met een mes. In België zijn twee vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus. Na een tip van een chauffeur viel een grote politiemacht de bus binnen. De snelweg richting Oostende bleef uren afgesloten vanwege het onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. Het cruiseschip Hondius mag na grondige reiniging en desinfectie weer uitvaren, bevestigt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het schip, getroffen door een uitbraak van het Hantavirus, vertrekt over 2 weken vanuit Rotterdam voor een nieuwe reis. 3 besmette opvarenden overleden. De bemanning is in quarantaine. En een fietsenmaker in Groningen werd aangehouden nadat hij een lokfiets van de politie veiligstelde. Hij zag een poging tot diefstal en zette de fiets binnen, maar werd verdacht van heling. De politie bevestigt de aanhouding en meldt dat de zaak is geseponeerd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een enkele bui met mogelijk onweer over, vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The ultimate ranking of the hottest tracks. The Billboard Hot 100. 1992.
3: Number 13.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In België zijn twee vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus. Na een tip van een chauffeur viel de politie de bus binnen. De snelweg richting Oostende bleef uren dicht vanwege het onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 vrijwilligers die met een meetapparaat het geluid bij een woning meten. Jaarlijks komen er veel klachten binnen over geluidsoverlast. De proef combineert metingen met ervaringen van inwoners en loopt tot het einde van het jaar. Bij voetbalvereniging Berghem Sport is stilgestaan bij de dood van een 47-jarige jeugdleider uit het dorp. Hij werd gistermiddag tussen Herpen en Berghem in een sloot gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Alle thuiswedstrijden zijn afgelast. De kantine bleef open voor steun. Een 35-jarige verdachte uit Os zit vast. De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding op 19 mei, rond 21:30 s'avonds in een asielzoekerscentrum in Zeist. Beelden tonen een chaotische situatie met een man, een vrouw en meerdere agenten. De man is aangehouden en weer vrij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten enkele bui met mogelijk onweer over, vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: memories, relive them here in the top 20.
1: 1968.
2: Number 2.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In België zijn twee vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus. Na een tip van een chauffeur viel de politie de bus binnen. De snelweg richting Oostende bleef uren dicht vanwege het onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 vrijwilligers die met een meetapparaat het geluid bij een woning meten. Jaarlijks komen er veel klachten binnen over geluidsoverlast. De proef combineert metingen met ervaringen van inwoners en loopt tot het einde van het jaar. Bij voetbalvereniging Berghem Sport is stilgestaan bij de dood van een 47-jarige jeugdleider uit het dorp. Hij werd gistermiddag tussen Herpen en Berghem in een sloot gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Alle thuiswedstrijden zijn afgelast. De kantine bleef open voor steun. Een 35-jarige verdachte uit Os zit vast. De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding op 19 mei, rond 9:30 s'avonds in een asielzoekerscentrum in Zeist. Beelden tonen een chaotische situatie met een man, een vrouw en meerdere agenten. De man is aangehouden en weer vrij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een enkele bui met mogelijk onweer over, vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: I'm sure that that record is going to go woof straight up the charts.
3: On the top of the fat record in the 208 trend-setting pacemaking top 30, number one. Let's see tomorrow night whether he can still hold out. We'll see what happens in the 208 top 30 show, 9:30 through till 11 o'clock with yours truly, Paul Bennett.
0: Radio Luxembourg.
4: Mr. Cat Stevens exercising his vocal cords in a highly sociable manner to tell you that here comes my wife.
5: And this is your thinner record spinner, Roger Trigaday, saying a hi, hello, how are you? Welcome back to the after hours. That's right, never know quite where I am on a Friday evening. So many shows. Stay tuned to Luxembourg.
6: Sunday night edition of the 208 Sound Survey Show on the 20th of April. We're playing both sides for you in the trend-setting pacemaking sound survey.
7: A federal judge has refused to issue an injunction to halt the showing of the film The Boston Strangler. It's portrayed in the film by Tony Curtis. Finally, the weather.
2: And that one is really going to go up the charts. I like the one very much indeed. And believe the Edmunds words that that one is going to find itself right in the Luxembourg Sound Survey in not so long from now.
0: This is the Paul Burnett Show on Radio Luxembourg.
8: Hi there and welcome to another 208 Top 20 from the mighty Radio Luxembourg here in the Grand Duchy. It's yours truly, Simon Tate, in for Luxy New Boy, well, newish, Paul Burnett. Dateline Sunday, June the 2nd.
9: 1968.
8: We have a super lineup of stars here on the Station of the Stars, but we won't be hearing from the showstoppers, Cliff Richard or Roger Miller. They're all out from last week's sound survey, but on the biggest and best, Radio Luxembourg, here comes the first of three new ones this week.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Oekraïense drones vielen afgelopen nacht olieinstallaties aan in het zuiden van Rusland, onder meer in Taganrog en Armavir. Twee mensen raakten gewond. De gouverneur van Rostov meldt bijna 50 neergehaalde drones. Het Russische ministerie spreekt van 127. Ook raakt een drone een kerncentrale in Zaporizhia. De WHO-directeur Tedros Ghebreyesus is aangekomen in Ituri, Congo, waar de ebola-uitbraak snel uitbreidt. De Bundibugyo-variant veroorzaakt de ziekte zonder goedgekeurd vaccin. Oeganda meldt 9 gevallen. Hulpverlening stagneert door te weinig personeel en gewapend geweld. De VS geeft $80 miljoen extra steun. De Amerikaanse president Donald Trump bezocht begin deze maand China, waar Taiwan centraal stond. China ziet Taiwan als een afvallige provincie, terwijl het eiland zich voorbereidt op mogelijke inlijving volgend jaar. Taiwan vraagt zich af of het de steun van de VS behoudt. Ruim 840 passagiers van twee hoge snelheidstreinen zaten een hele nacht vast in Bourgogne door technische problemen op het spoor. De treinen van Trenitalia reden van Dijon naar Parijs en konden daardoor niet verder reizen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten enkele bui met mogelijk onweer over, vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Simon Tate here for your regular Top 20 chum, Peter Powell. And we're back with another Luxy chart show. It's the 208 Top 20, Dateline Sunday, the 30th of May.
3: 1976.
2: We've got a fab lineup on the Big L Top 20 this weekend. Think you're going to enjoy it. Three new ones as out go the Stones, ABBA and Jimmy James and the Vagabonds. And the first replacement is at number 20, comes from Miss Jura, and that's The Flasher.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump bezocht eerder deze maand China, waar Taiwan het belangrijkste onderwerp was. China ziet Taiwan als een afvallige provincie, terwijl het eiland zich voorbereidt op mogelijke inlijving volgend jaar en hoopt op steun van de VS. Wolfgang Kubicki is de nieuwe leider van de Duitse liberale partij FDP. Met 59% van de stemmen wil hij de partij uit de crisis halen en terugbrengen naar het centrum van de macht. De FDP verloor vorig jaar de kiesdrempel en is in veel deelstaten niet meer vertegenwoordigd. De directeur-generaal van de WHO, Tedros Ghebreyesus, is aangekomen in Ituli, het epicentrum van de ebola-uitbraak. De ziekte verspreidt zich snel, vooral door de Bundibugyo-variant zonder vaccin. Meer dan 1000 vermoedelijke gevallen zijn gemeld in Congo. Ook Oeganda heeft besmettingen. De WHO roept op tot meer hulp. Oekraïense drones hebben vannacht olieinstallaties in het zuiden van Rusland aangevallen. Onder meer in Taganrog en Armavir. 2 mensen raakten gewond, branden zijn geblust. President Zelensky noemde de actie een terugbrengen van de oorlog naar Rusland. Ook werd de kerncentrale Zaporizhia getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten, met toenemende bewolking en temperaturen tussen 10 en 20 graden. De wind is zwak tot matig en draait naar zuidelijk. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: doe maar rustig, joh. Maar geweldige uuropener. Eloise is een hitsingle van de Britse zanger Barry Ryan. Geschreven door zijn broer Paul. Een melodrama orkestisch nummer. Dat 4 weken op nummer 1 van de Veronica Top 40 stond. En totaal wereldwijd meer dan 7 miljoen keer over de toonbank ging. In 1969.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met...

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Nou, mijn voorgangers bedankt voor de mooie muziek. Ja, nou ben ik aan de beurt en ja, moet ik er weer wat moois van maken? Nou, de luisteraars helpen mee. Dat... Nou, het hadden we vandaag weer een heerlijke dag. Nou, de hele week trouwens. Nou, mag voor mij wel zo blijven tot aan de kerstdagen. Nou, ik begin maar met het eerste verzoekje en dat komt van Aafke. En dat gaat even om een nummer. Dan moet ik even haar terugzoeken. Want, ja, Aafke wou dat graag horen of gedraaid hebben voor alle luisteraars van de Hittijdmachine. En speciaal even voor Sita met de boodschap: Nije Wieke, gezellig, weer even een bakje. Nou, dat bedoelt ze koffie mee. Dus, nou, ik voel me aanbevolen. nou, het gaat om het nummer T is Famous van de T-set. Komt uit 1968.

plaatje ging echt over thee, echte Chinese thee. De T-Set was een nederbeatband uit Delft, die in de jaren 60 rhythm and blues en vanaf de begin jaren 70 popmuziek maakte. De belangrijkste hits van de T-Set zijn Ma Bellamy, 1969, She Like Sweets, en voor het Nederlands nummer 1 hit in december 1970 was dat. En componist Hans van Eyck, dat was in de tijd het muzikale brein achter het geheel. De band was opgericht door Peter Tettero. Bedankt Afke. Ik ga verder met het verzoekje van Romy. En Romy wil graag een plaat horen van The Brotherhood of Man. En dat gaat om het nummer Angelo uit 1977.

Brotherhood of Man, een Britse popgroep die vooral succes was in de jaren 70. In 1976 wonnen ze het voor het Verenigd Koninkrijk en het Eurovisie Songfestival met Save Your Kisses For Me. Maar dit was het mooie nummer Angelo, aangevraagd door Romy. Bedankt Romy. Sita had ook een verzoekje, die heb ik er gauw even tussen gezet. Hoi Dickie, graag. Goedenavond, ik had nog een plaatje, maar ik kan me voorstellen dat het al een beetje laat is. Nou, het is heel snel gevonden. Dan is het voor de rest voor volgende week, maar dat komt wel goed. Voor alle luisteraars en fans van de hitheidmachine met vriendelijke groeten vanaf de Vjuk internaat. Oké, graag gedaan Sita. Hier is die I Started the Joke uit 1969.

heerlijke muziek om bij weg te zwijmen. De Bee Gees en het mooie I Started a Joke. Dat is een nummer geschreven door Barry, Robin en Maurice Gibb. Goed, even kijken. Ja, de Hollies. Ja, er komt trouwens in de drieluik volgens mij ook eentje van de Hollies. Ja, maar dat hou ik nog maar even geheim. Maar ik had deze zelf al klaarstaan van de Hollies. Uit 1972, het nummer The Baby.

The Baby uit 1972. Ik heb een verzoekje wat vorige week, toen had ik het al liggen, maar is het mij wat ontkomen. En ik heb Aten beloofd dat ik het vanavond zou draaien. En het gaat om het nummer van Pink Floyd, Dark Side of the Moon. En het was nog een hele toer om de goede te vinden, want die hebben zoveel muziek gemaakt, dat is onvoorstelbaar als je daar doorheen gaat. Maar hier komt die aan, Aten, speciaal voor jou.

mooi stukje Hammond orgel er nog achteraan. The Dark Side of the Moon is een album van de Britse muziekgroep Pink Floyd. Het verscheen op 24 maart 1973 en betekende Pink Floyd's doorbraak bij het grote publiek. Bassist Roger Waters componeerde de meeste nummers en nam vanaf dat moment de leidende rol binnen de groep op zich. Het nummer is tot op heden het op één na best verkochte studioalbum aller tijden. De verkoopcijfers liggen tussen de 50 en 70 miljoen verkochte exemplaren. Nou,

Maar dit is dus echt het titelnummer van de LP, The Dark Side of the Moon. En de titel heette dus ook The Dark Side of the Moon. Nou, bedankt Aarten. Het is precies tijd voor de drie luik. Ik zal de mail er even bij pakken. Pieter en Jikke schrijven zaterdagochtend. De samenstelling van de drie luik is klaar. Maar nu nog afronden en een klein stukje erbij schrijven. Heb ik iets te vertellen? Nou nee, niet echt. Verhalen genoeg natuurlijk. Want ja, ik ben oud genoeg om veel verhalen te hebben. Maar een muziekprogramma is geen plaats om heel veel woorden in kwijt te kunnen. Of het moet gaan over de muziek die gedraaid wordt. Dan is het functioneel en ook interessant. Nou, dan maar gelijk beginnen met de drie luik. Nou, dan gaan we dat doen. Even kijken. Het eerste nummer is een van Spooky en Sue. Komt uit 1974. Nummer heet Swinging on a Star.

Spooky and Sue met Swinging on a Star als eerste in deze drie luik van de 30ste van mei alweer. Ride My Seesaw uit 1968 van de Moody Blues. Dat is de tweede in deze drie luik.

geschreven door basgitarist John Lords en geproduceerd door Tony Clark. Dit is een nummer van de Britse band The Moody Blues waar ik het over had. Het nummer verscheen op hun album In Search of the Lost Chords uit 1968. Op 12 oktober van het jaar werd het nummer uitgebracht als de tweede en laatste single van dat album. Even kijken, ja, we hebben nog één in deze drie luiken. Een van de Hollies gaat op het nummer On a Carousel uit 1967.

kijk eens aan. Dat was de derde alweer in deze drie luik. Maar nou heb ik een dilemma. Want ik heb op 22 uur 39 vier goede oplossingen gekregen. Want ik denk dat zal er wel eventjes duren. Maar de uitkomst van deze drie luik, die heeft Pieter erbij gezet. Speeltuin, en tussen haakjes, maar speeltoestellen is ook goed. Of andere oplossing met het woord spelen of spelen. Als blijkt dat de oplossing te lang was op zich laat wachten, had hij nog wat mooie tips. De eerste was, meestal is het er heel fijn. De tweede, en pleisters zijn soms onontbeerlijk. En tip 3, af en toe, tussen haakjes gaan pa en moe, met ons naar de speeltuin toe. Deze tip kan in drie delen in principe, ja. Maar dat is ook niet meer nodig, want ik heb een goede antwoorden binnen. Nou, ik zou zeggen, wordt het even makkelijk. Hans, Mieke, nou ja, jullie mogen mooie platen vragen. Afke mag een platen vragen. Bert en Gea, die mogen ook een platen vragen. En ja, in principe komt wat Janine had ook daarop neer. Dus allemaal attracties, ook met spelen. Nou, ik zou zeggen, jullie mogen allemaal wel een leuke plaat aanvragen. Ik ga eerst een verzoek draaien voor Dick Offerga. Die heb ik scherp staan. En dat gaat op een nummer Ich bin wie du van Marianne Rosenberg uit 1976. Pieter en Jukke, bedankt voor deze, ja, toch mooie drieluik. Want ik had ook verwacht dat het iets langer zou duren. Maar het is toch heel snel gelukt.

De Duitse zangeres Marianne Rosenberg met het nummer Ich bin wie du uit 1976. Speciaal aangevraagd door Dick Offringa van Emmeloord. Ja, ik kom nog even terug op Dark Side of the Moon. Ja, dat was een. Ja, ik had hem gevonden op YouTube met een mooie clip erbij. Met helemaal op de maan gedaan met die oude beelden van de Apollo-vlucht. En op het einde zie je dus wordt er een vlag geplaatst. Daar staat op een rak. En, nou, ik wou eigenlijk nog even daarop aansluiten met een nummer van David Bowie, het nummer Space Oddity uit 1975.

Het nummer gaat in principe over Major Tom, een fictieve astronaut. Space Oddity is een nummer van de Britse muzikant David Bowie. Voor het eerst op single uitgebracht op 11 juli 1969. Ja, ik zei net 1975, maar dat zo stond het in de MP3. Maar ik denk dat komt niet goed. Dus ik heb het even opnieuw opgezocht en ik heb het ook direct veranderd in de MP3. Dus het gaat echt over 1969. Het werd een wereldwijde hit ten tijde van en kort na de eerste bemande maanlanding van de Apollo 11. Het is tevens het openingsnummer van het album David Bowie uit november van dat jaar. Ja, zouden ze in de toen geweten hebben dat hoe de Dark Side of the Moon eruit zou zien? Want ja, daar zijn ze dus dit jaar omheen gevlogen. Dus hebben ze die kant ook een keer kunnen bekijken. Oké, even verder met muziek. Nummer van de Marbles, Only One Move On.

Prachtig nummer van de Britse muzikale duo The Marbles. De band nam Only One Woman op in juli 1968 in de Londense IBC Studios. Het is enkel in mono opgenomen en door Polydor op single uitgebracht. De productie lag in handen van, kan ook niet missen, Barry en Morris Gibb en de vaste Bee Gees producent Robin Stigwood. Nou, ik zit op klokje te kijken. Ik denk dat de nieuwslezer haast aan de beurt is. Dus ik ga er maar uit met een nummer van Exception, nummer R.

Nou, wat mij betreft tot in het tweede uur van mij. Ja, mochten er verzoekjes zijn, dan hoor ik dat heel graag.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De VS en Iran liggen ver uit elkaar in de onderhandelingen over een conceptakkoord. Het voorstel bevat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en heropening van de straat van Hormuz. Maar het nucleaire programma blijft onbeslist. Iran behoudt een sterke positie en wil eerst economische verlichting zien. Op het terrein van de Finse producent Kelu in Joensuu wordt een 12 meter lange zeppelin gevuld met waterstofgas en aangedreven door een elektrische motor. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op één plek zweven. Ideaal voor bewaking. Finland innoveert om minder afhankelijk te zijn van de VS. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana van 1994 tot 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles levert naar verwachting 100.000 pond op, ongeveer 115.000 euro. Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 reizigers van twee Italiaanse hoge snelheidstreinen de nacht in de trein doorbrengen. De treinen van Trenitalia reden omgeleid en kwamen stil te staan bij Bouffant. Passagiers klaagden over gebrek aan water, licht en stroom. De vertraging bedroeg 12 tot 13 uur. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten. Met bewolking en enkele buien vanuit het zuidwesten. De temperatuur daalt tot 10 graden in het noordoosten en blijft in het zuiden rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Van 10 tot 12. Dikkie Denkers met de hit tijd.

Lonely Boy werd in augustus 1958 in New York opgenomen, met muzikale begeleiding van het orkest Don Costa. De single werd pas 9 maanden later uitgebracht nadat Anka het zong in de film Girl's Tongue. Dat kwam uit 1959 in principe. Goed, ik heb het eerste verzoekje klaarstaan en dat, ja, van de drie luik. En dat gaat om een nummer van Urza Fire. Ja, daar ben ik ook weer heel erg mee ingenomen. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight uit 1973. En dat wordt aangevraagd door Janine. En ja, tevens ook door Bert en Gea. Nou, we hadden allemaal goede antwoorden. Dus nou, bij deze, hier komt hij aan.

geweldig. Bedankt jongens voor dit mooie nummer aan te vragen. Want ja, ik geniet er iedere keer weer van. Maybe tomorrow, maybe tonight. Nou, ik heb nog even een aansluitertje op de drie luik. Want dat kwam dus ook in de tips naar voren. Ging om een oud nummer van, weet ik zo niet, de uitvoerende. Maar in ieder geval, de titel was af en toe gaan pa en moe naar de speeltuin toe.

was Helentje van Capella. Want ja, die MP3 die ik hier had, stond het verder niet bij. Maar even snel googlen en dan kom je er wel achter. Het plaatje, ja, het jaartal, dat ben ik nog niet achtergekomen. Ja, 1951, kijk eens aan. Nou, zijn we weer allemaal bij. Ik heb hier eentje van de Rubens. Gaat om nummer Sugar Baby Love uit 1974.

1973 brachten de Rubbets het nummer Sugar Baby Love uit. Het schrijversduo Wayne Bickerton en Tony Waddington hadden al enige tijd lopen leuren met dit liedje, waarvan de bekendste herkenningspunten de hoge valletstem en de Bob Shuadi-achtergrond zijn. In eerste instantie werd het nummer opgenomen door een groepje willekeurige muzici. Ze namen een demo op, maar dat werd niks. Maar het werd later een grote hit met de Rubbets. Goed, een nummer van Gloria uit 1969. Het nummer heet The Merry Dance.

Mary Dance van Gloria was het toen nog in 1969. Later is het Unit Gloria geworden. Verzoekje van Aafke voor de drieluik nog. Gaat op een nummer van Skeeter Davis, The End of the World. Komt uit 1963.

prachtig nummer om te horen. Ja, ze hebben me vanavond wel te pakken met jaartallen. Want hier heb ik weer een dingetje. Er staat dat dit nummer uit 1962 komt. In mijn MP3 stond 1964. Maar origineel, als je goed googelt, dan kom je wel op 1963 uit. Nou, The End of the World is een popnummer geschreven door componist Arthur Kent en tekstschrijver Sylvia Dee. Die vaak samenwerkten. Ze schreven het nummer voor de Amerikaanse zangeres Skeeter Davis. En haar opname ervan was begin jaren 60. Zeer succesvol. Het bereikte de top 5 van 4 verschillende hitlijsten, waaronder de nummer 2 in de Billboard Hot 100. En het nummer, ja, dat werd later talloze keren gecoverd. Maar dit blijft toch de mooiste. Goed, Sue Thompson heb ik hier nou toch in begin jaren 60 zitten. En uit 1961 gaat om het nummer Norman.

prachtig nummer van Sue Thompson. Het nummer heette Norman. Goed, we gaan even naar de jaren 70. Ja, heel begin jaren 70, 1970 om precies te wezen. Gaat om een heel mooi nummer van de Moody Blues, Question.

prachtig nummer om het weer een keer te horen. Question is een nummer van de Britse band The Moody Blues. Een nummer verscheen op hun album A Question of Balance. Zo zou het nummer eerst ook heten, maar dat hebben ze toch maar wat ingekort. Het kwam uit 1970 en op 24 april van het jaar werd het nummer uitgebracht als de enige single van het album Question of Balance. Dick Offringa die vroeg nog even een mooie plaat aan. Hij zei, nu we toch in het begin van de jaren 60 zitten, heb ik ook nog een hele mooie van de toen 14-jarige Helen Shapiro. Gaat hem het nummer You Don't Know.

prachtig nummer. Ja, ze was toen 14 jaar, kun je nagaan, maar toch wel een hele goede stem. Ja, wat anders. Ik zie ook, ja, dat verzoekje komt er direct aan. Eerst had ik deze nog scherp staan van The Hurt from the Underworld uit 1967.

Nou, heerlijk nummer om ook weer een keer te draaien. Nou, ik heb een verzoekje van Hans en Mieke, want Mieke heeft dat uitgevonden. Die zei, die vond See Emily Play van Pink Floyd een goed nummer voor. Maar het sluit ook wel een beetje op het drieluik aan. Het heeft wel met speelluiden staan, met de speeltuin. Nou, hier is hij.

Het verzoekje van Hans en Mieke, uitgezocht door Mieke. Nou, heel mooi gevonden. Prachtig nummer, want het was een beetje een forgotten 45. Want hij stond ook niet bij mij in de lijst. Dus ik heb hem er nou in gezet, dus dan blijft hij ook staan. Goed, even kijken. Een nummer van Gary en de Pacemakers. Ja, het heeft natuurlijk allemaal met voetbal te maken. Maar ik heb toch de echte oude originele maar even opgezocht van Gary en de Pacemakers. En dat gaat een nummer uit 1963. Het gaat om het nummer... You'll never walk alone. When

Het werd direct een volkslied voor de fans van Liverpool FC. En het nummer wordt bij elke wedstrijd daar massaal gezongen. Tegenwoordig zijn de woorden You'll Never Walk Alone opgenomen in het clublogo. Zie, dat is toch in Engeland begonnen. En hier hebben ze dat allemaal weer gekopieerd. Ja, alleen die heeft dat toen ook gezongen. En ja, dat was voor Rotterdam en voor Feyenoord. Maar ja, ga zo maar door. Goed, mooi van de Bee Gees. Want die had ik wel in de lijst al klaarstaan. Maar die zou ik de eerste uur al draaien. Maar dus, toen kwam er een verzoekje van de Bee Gees voorbij. Dus heb ik het even laten staan. Maar ik draai hem toch nog maar even. New York Mining Disaster uit 1941 uit 1967.

dat is een plaatje, dan moet je hem denken, want die houdt zo in één keer op. New York Mining Disaster 1941, een nummer van de Britse band Bee Gees. Het nummer verscheen op hun eerste internationale album Bee Gees First. Dat was in 1967. En op 14 april van het jaar werd het nummer uitgebracht als eerste single van dat album. Het is 11:45. We hebben nog tijd voor een paar plaatjes. Ik heb deze opgezocht van Buffalo Springfield, Expecting to Fly uit 1967.

Geweldig nummer. Buffalo Springfield. Ik zou zeggen Dusty Springfield. Maar het is ook geen familie van elkaar. Maar in ieder geval Buffalo Springfield met het mooie nummer Expecting to Fly. Ja, we kennen het allemaal van Tieneke die het iedere avond omstreeks 12 uur draaide op Radio Veronica in de tijd. Ook een mooie deze van Roger Whittaker. Het gaat om het mooie nummer uit 1970. I Don't Believe in If Anymore.

Een van zijn vele mooie nummers die hij gemaakt heeft. Roger Whittaker was een Britse zanger en songwriter die wereldwijd meer dan 55 miljoen platen heeft verkocht. Whittaker stond ook bekend om zijn fluittalent dat terug te vinden is in volledig gefloten nummers als Maximum Whistler en Irish Whistler. De nummers uit zijn repertoire zijn onder andere Steel Man, de hit If I Were a Rich Man, Durton Town, The Last Farewell, die ook heel veel op uitvaarten hoort, River Lady en Love You Because. Nou, hij was een veelzijdig man, want hij was ook veel op de Duitse tv te zien, maar hij kon eigenlijk nooit een woord Duits spreken. Dat viel me dan wel op. Ik denk, ja, dat had hij toch ook wel een beetje moeten leren. Goed, nog eentje van Cilla Black, Love Is Just a Broken Heart uit 1966.

prachtig nummer nog wel even ter afsluiting van deze hittijdmachine op 30 mei 2026. Dat was Cilla Black, Love is Just a Broken Heart. Nou, ik ben in mijn archieven aan het zoeken om uit te vinden hoeveel jaar of de hittijdmachine nou precies bestaat. Want mijn archieven die lopen tot 2018, maar volgens mij was dat veel eerder. Dus volgens mij zitten we al op een 10 jaar. Maar ik zal het even zien uit te vinden, want er zijn vast wel mensen die dat weten. Ik weet wel dat we er in 2016 al over spraken. Dus volgens mij was het in die tijd. Dus ik ga ermee bezig. Maar iedereen bedankt voor het luisteren vanavond en de vele reacties weer. Ik ben er volgende week zaterdagavond weer met een nieuwe hittijdmachine. Nou, dan zijn we al in juni. Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op.

0: Het is middernacht. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. President Donald Trump is klaar met de ophef rond het concert ter ere van het 250-jarig bestaan van de VS. Op Truth Social kondigt hij aan mogelijk woensdag op de National Mall in Washington een bijeenkomst te houden onder de naam Amerika is terug. De VS en Iran liggen ver uit elkaar in de onderhandelingen over een conceptakkoord. Het voorstel bevat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en heropening van de staat van Hormuz. Maar het nucleaire programma blijft onbeslist. Iran behoudt een sterke positie en wil eerst economische verlichting zien. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland bij de grens met Rusland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen. De 12 meter lange zeppelin vliegt 12 uur achtereen en wordt volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Hij kan zonder piloot vliegen met kunstmatige intelligentie. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten, met bewolking en enkele buien vanuit het zuidwesten. De temperatuur daalt tot 10 graden in het noordoosten en blijft in het zuiden rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is schrijnig overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst, aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.